Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

And have we got news?

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In West-Vlaanderen gaan politie en agentschap Natuur en Bos strenger controleren op het oppompen van water uit waterlopen, nadat in Merkhem een loonwerker is betrapt. De man had minstens 570.000 liter opgepompt uit waterlopen in zijn buurt, om er zijn gewassen mee te beregenen. In West-Vlaanderen geldt door de aanhoudende droogte een algemeen oppompverbod. Wie dat negeert, riskeert zware geldboetes. In Parijs is een jonge Belgische vrouw in verdenking gesteld voor haar aandeel in de beraamde aanslag op de Bank of America afgelopen lente. Door internationale samenwerking konden speurders de aanslag op het Parijse hoofdkantoor verijdelen. De vrouw van 24 uit Luik is door onze justitie overgedragen aan Frankrijk. Ze zou enkele tieners in haar entourage hebben gerecruiteerd om een explosief te maken. In de haven van Amsterdam hebben douaniers 800 kilo cocaïne onderschept in een container gevuld met cassavemeel. De vondst dateert van eerder deze week, maar raakte nu pas bekend. Het schip was onderweg uit West-Afrika met de haven van Antwerpen als bestemming. De kook had een straatwaarde van ruim 30 miljoen euro en is intussen vernietigd. In de ronde van Burgos in Spanje was de jonge Brit Matthew Brennan de snelste in een massaspurt voor de Australiër Petty. Het was al zijn tweede ritzege deze week. Daags voor de slotrit staat de Oostenrijker Gal aan kop in de stand. Rit 5 in de ronde van Polen was voor de Deen Jan Christen. Daar blijft de Nederlander Bart Lemmen nipt aan de leiding. De slotrit is zondag. De Britse muzikant en producer William Orbit is overleden. Hij gold als visionair genie en drukte zijn stempel op successen van onder andere U2, Blur en Britney Spears. Hij was ook de man achter Ray of Light, de comebackplaat van Madonna in 1997. Onder eigen naam had hij succes met een remix van Barber's Adagio for Strings. William Orbit was 69. Na een heldere nacht met minima van 9 tot 15 graden krijgen we een overwegend zonnige zaterdag. Op de meeste plaatsen 25 graden. In de Kempen en het centrum tot 28 graden.

0: Het is goed in de square.
1: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Meer dan de helft van de Belgen die vorig jaar hun werkloosheidsuitkering verloren, klopt nu aan bij het OCMW voor een leefloon. In Limburg liggen die cijfers opvallend lager. En net dat baart de gemeenten zorgen. Ze vrezen dat heel wat mensen geen hulp vragen en onder de radar verdwijnen. Tegelijk stijgt de werkdruk voor maatschappelijke werkers. Verschillende OCMW's verwachten dat de toestroom de komende maanden nog verder zal toenemen. Hoor je dit weekend luide knallen in de buurt van Herkenrode of Kermt? Wel, dan hoef je niet te schrikken. Daar wordt de historische slag bij Kermt uit 1831 nagespeeld. 80 reenactors uit binnen- en buitenland doen mee aan het spektakel. Tijdens de voorstelling worden honderden saluutschoten gelost met zwart kruid. Dat zorgt voor veel rook en flink wat lawaai. De organisatie heeft de buurt daarom op voorhand gewaarschuwd. Vandaag wordt het alweer gevoelig warmer. We kunnen in Limburg maxima tussen 28 en 30 graden Celsius verwachten. Er staat amper een zuchtje wind, waardoor de warmte goed voelbaar zal zijn. Buien, wel, die blijven ver uit de buurt.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Om 6 uur vanmorgen is een nieuwe flitsmarathon begonnen. Meer dan 20 Europese landen nemen eraan deel. De politie controleert 24 uur lang op te snel rijden. Naast de vaste camera's zetten ze ook mobiele ploegen in. Volgens de federale politie blijven de controles nodig. Bij de vorige flitsmarathon in april werden bijna 45.000 mensen betrapt op overdreven snelheid. De oom van de jongen van 7, die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem, is aangehouden voor moord. Hij zou bekend hebben dat hij het kind enkele stevige pedagogische tikken gegeven heeft, maar zegt dat hij niet begrijpt dat de jongen daaraan overleden is. Het onderzoek loopt verder. De moeder van de jongen en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim omdat ze geen hulp geboden hebben. Zij moeten later nog voor de onderzoeksrechter komen. Een Russische aanval in een voorstad van Kiev heeft aan 3 mensen het leven gekost. Het gaat om een kind en 2 volwassenen. 3 mensen raakten gewond, onder wie ook een kind. Vallende brokstukken hebben verschillende gebouwen beschadigd, waaronder woningen. Het is niet duidelijk of de Russen raketten of drones hebben afgevuurd. Een Belgische speler heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Die levert bijna 111 miljoen euro op. Het is al de 3e keer in iets meer dan 2 maanden dat de hoofdprijs naar een Belg gaat. De winnaar had de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Landskampioen Club Brugge is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Blauw-zwart won thuis met 3-0 van KV Kortrijk, dankzij goals van Vetlesse, Forbes en Tresoldi. Vanaf dit seizoen zijn er geen play-offs meer. De competitie keert terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Zizou Bergs ligt uit het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Amerikaan en titelverdediger Ben Shelton. Het werd 6-3 en 6-2. We krijgen een warm en zonnig weekend met af en toe wat wolkensluiers. Aan zee wordt het vandaag zo'n 26 graden. In het binnenland halen we maxima tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer. Het kwik kan dan klimmen tot 31 graden. In het binnenland kunnen dan enkele stapelwolken ontstaan.
1: Espresso. Goedemorgen. Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Gypsy, Swamps and Thieves. En je hoorde Cher met een hele bekende plaat van haar. Goedemorgen, welkom. Dit is Espresso in de vakantiemodus. Dat is zo in het weekend tijdens de maanden juli en augustus. Met andere woorden, minder blabla, meer muziek.
1: Espresso. Met de Ludowijn.
0: En natuurlijk ook de nodige koffie. We hebben vandaag voor muziek gekozen van The Shuffles, van Tommy Rowe, van Rod Stewart en van de Hedwig Hawkins Singers.

0: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Om 6 uur vanmorgen is een nieuwe flitsmarathon begonnen. Meer dan 20 Europese landen nemen eraan deel. De politie controleert 24 uur lang op de snelrijden. Naast de vaste camera's zet ze ook mobiele ploegen in. Volgens de federale politie blijven de controles nodig. Bij de vorige flitsmarathon in april werden bijna 45.000 mensen betrapt op overdreven snelheid. De oom van de jongen van 7, die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem, is aangehouden voor moord. Hij zou bekend hebben dat hij het kind enkele stevige pedagogische tikken gegeven heeft, maar zegt dat hij niet begrijpt dat de jongen daaraan overleden is. Het onderzoek loopt verder. De moeder van de jongen en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim, omdat ze geen hulp geboden hebben. Zij moeten later nog voor de onderzoeksrechter komen. Een Russische aanval in een voorstad van Kiev heeft aan 3 mensen het leven gekost. Het gaat om een kind en 2 volwassenen. 3 mensen raakten gewond, onder wie ook een kind. Vallende brokstukken hebben verschillende gebouwen beschadigd, waaronder woningen. Het is niet duidelijk of de Russen raketten of drones hebben afgevuurd. Een Belgische speler heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Die levert bijna 111 miljoen euro op. Het is al de 3e keer in iets meer dan 2 maanden dat de hoofdprijs naar een Belg gaat. De winnaar had de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Landskampioen Club Brugge is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Blauw-zwart won thuis met 3-0 van KV Kortrijk, dankzij goals van Vetlesse, Forbes en Tresoldi. Vanaf dit seizoen zijn er geen play-offs meer. De competitie keert terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Zizo Bergs ligt uit het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Amerikaan en titelverdediger Ben Shelton. Het werd 6-3 en 6-2. We krijgen een warm en zonnig weekend met af en toe wat wolkensluiers. Aan zee wordt het vandaag zo'n 26 graden. In het binnenland halen we maxima tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer. Het kwik kan dan klimmen tot 31 graden. In het binnenland kunnen dan enkele stapelwolken ontstaan.
1: Dit is Hit Riders. Met Mark Bridouet.
2: De enige echte.

Hallo, zet de radio lekker luid en stap met ons in de tijdmachine. De komende 2 uur nemen we je mee terug naar de gouden decennia van de popmuziek. Van de onvergetelijke evergreens uit de 50s en 60s tot de grootste classics uit de 70s en 80s. En of je nu in de keuken staat, in de auto zit of geniet in het zonnetje op het terras, wij zorgen voor de perfecte soundtrack van jouw weekend. Je krijgt al meteen het beste dat in ons zit, the best of my love. En dat is nog maar het begin.

Over je lief zingen, dat is ook een manier om een hit te scoren. Vraag dat maar aan Mary Wells. Je had het over My Guy. En zo zie je maar dat iedereen hier welkom is bij Radio Ludo. Net zoals bij Kuifje, van 7 tot 77. En wij maken het hard door te zeggen dat er bij Radio Ludo geen leeftijdslimiet opstaat als je maar jong van hart bent, zoals deze meneer ooit is geweest, Jimmy Jones.

Vorige week was het 14 jaar geleden dat Jimmy Jones overleed in Aberdeen. Bij ons scoorde hij 2 maal. Dat was met Handyman en Good Timing. Een song nu die Jack Keller schreef samen met Howard Greenfield. En Howard was normaal de vaste tekstschrijver van Neil Sedaka. Jack en Howard leverden in 1962 de hit Venus in Blue Jeans af, werd in hun thuisland Amerika een hit voor Jimmy Clanton en zoals zo vaak gebeurde, werd zo'n hit in het buitenland opgepikt en scoorde er iemand anders mee. In dit geval in Engeland, Mark Winter.

mij niet eens te zijn, maar die man, Shakin' Stevens dus, heeft aardig wat degelijke hits afgeleverd. En hij deed dat in de stijl zoals ze in de 50s platen opnamen, A Love Worth Waiting For. Op Radio Ludo heb je ook een tijdje moeten wachten, want we gingen pas van start in 2023, in de maand augustus was dat, dus precies 3 jaar geleden. Op wie we ook even hebben moeten wachten, want ik was in onze hitwaardes die man compleet uit het oog verloren, Fats Domino.

Fats Domino, I don't want to set the world on fire. Ik zeg niet dat zij de wereld op zijn kop zetten, maar toen Sandy Shaw meedeed aan het Eurovisie Songfestival en het leek alsof ze thuis haar schoenen was vergeten, was dat plots Talk of the Town. En deed het er bijna niet toe welk liedje ze zong. Dit dus.

String. In 1967 had in Wenen de 12e editie plaats van het Eurovisie Songfestival, waaraan België meedeed met Louis Neefs, die toen de 7e plaats bereikte met Ik heb zorgen. Winnaar werd toen Groot-Brittannië met Puppet on a String en de barrevoetse Sandy Shaw. Wie nooit of ten ooit aan dat festival deelnam, was Dusty Springfield, die zometeen de muzikale stap, overstap, mag zetten naar hiernaast. En ze mag dat samen met mij doen. En dan weet je al hoe laat het is. Juist ja, daar ga ik op de knop van onze Hitwaarders jukebox drukken. En dan maar zien en horen welk geluid er deze keer uitkomt.

Dat is toch plezant, zo terug in de tijd. Pure nostalgie. Maar wat is daar mis mee? Een mens leeft toch vaak van herinneringen. Je hoorde Billy J. Kramer en The Dakotas met Little Children. En vlak nadien, heel toepasselijk, net zo little, Millie Small, My Boy Lollipop. In die tijd had je in Engeland een nogal knotsgekke producer, een beetje de evenknie van die Amerikaanse halve garen, producer Phil Spector. In Engeland heette die meneer

Een productie van Joe May Globetrotten door de Tornado's. Je weet wel, de hitmakers van Telstar. Over hitmakers gesproken, op het scherm leken ze een droomkoppel, Olivia Newton-John en John Travolta. Vandaag nog eens een keertje met een monsterhit, You're the One That I Want.

film Grease met een halve pot Brill Cream in zijn haar, John Travolta. Aan de zijde van Olivia Newton-John, You're the One That I Want. En ik hoor je thuis al zeggen, Brie Louet, hoe lang hou jij dat vol de ene hit naar de andere te draaien? Wel, hier in Hitwaarders is dat in het weekend een koud kunstje. Ik ga voor mijn discotheek staan en ik hoef maar mijn hand uit te steken, meestal mijn rechter, en ik heb meteen beet. Hier, kijk maar mee wat er op het hoesje staat, Stevie Wonder, I Just Call To Say I

wel het geluid van Tamla Motown, na Stevie Wonder, Donny Albert, met een cover van een Supremes klassieker, Where Did Our Love Go? Daar ga ik niet op antwoorden, ik hou dat privé, maar dit mag je wel weten. Ik draaide er net het droomkoppel John Travolta en Olivia Newton-John, dit is er ook in, en wat de waarheid wil, ze waren in het echt, voor een tijdje dan toch, een koppel, een echt koppel, liefjes van elkaar, Kylie Minogue en Jason Donovan.

blijft een mooie ballad, especially for you, Kylie Minogue en Jason Donovan, beide goudhaantjes in de platenstal van Stock Aitken en Waterman. Die hadden nog een vette vis op het droge toen Rick Astley aan boord kwam, die tot hun grote verbazing niet alleen in Engeland scoorde, maar ook heel hoog in Amerika.

Rick Astley, Never Gonna Give You Up. En dat doe ik ook niet. Ik geef ook niet op. Ik zit al meer dan 50 jaar in dit vak en presenteer nog altijd met evenveel plezier. Tenminste, als jullie ons blijven volgen, want zonder jullie aandacht en enthousiasme aan de overkant geraak ik nergens. Bedankt daarvoor en als cadeautje krijg je zomaar gratis nog een portie liefde op.

0: Lievelingsgroep van de Bee Gees, dat kwam waarschijnlijk door de al even hoge falsetstemmen. Zoals je die ook hoorde bij de Stylistics, I Can't Give You Anything But Love. En die liefde gaat zo ver dat ik meteen nog een uur hitwaarders ga presenteren en samenstellen. Dus tot zo dadelijk aan de overkant van het nieuws.
1: Dit is Hit Riders.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Om 6 uur vanmorgen is een nieuwe flitsmarathon begonnen. Meer dan 20 Europese landen nemen eraan deel. De politie controleert 24 uur lang op te snel rijden. Naast de vaste camera's zet ze ook mobiele ploegen in. Volgens de federale politie blijven de controles nodig. Bij de vorige flitsmarathon in april werden bijna 45.000 mensen betrapt op overdreven snelheid. De oom van de jongen van 7, die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem, is aangehouden voor moord. Hij zou bekend hebben dat hij het kind enkele stevige pedagogische tikken gegeven heeft, maar zegt dat hij niet begrijpt dat de jongen daaraan overleden is. Het onderzoek loopt verder. De moeder van de jongen en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim, omdat ze geen hulp geboden hebben. Zij moeten later nog voor de onderzoeksrechter komen. Een Russische aanval in een voorstad van Kiev heeft aan 3 mensen het leven gekost. Het gaat om een kind en 2 volwassenen. 3 mensen raakten gewond, onder wie ook een kind. Vallende brokstukken hebben verschillende gebouwen beschadigd, waaronder woningen. Het is niet duidelijk of de Russen raketten of drones hebben afgevuurd. Een Belgische speler heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Die levert bijna 111 miljoen euro op. Het is al de 3e keer in iets meer dan 2 maanden dat de hoofdprijs naar een Belg gaat. De winnaar had de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Landskampioen Club Brugge is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Blauw-zwart won thuis met 3-0 van KV Kortrijk, dankzij goals van Vetlesse, Forbes en Tresoldi. Vanaf dit seizoen zijn er geen play-offs meer. De competitie keert terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Zizo Bergs ligt uit het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Amerikaan en titelverdediger Ben Shelton. Het werd 6-3 en 6-2. We krijgen een warm en zonnig weekend met af en toe wat wolkensluiers. Aan zee wordt het vandaag zo'n 26 graden. In het binnenland halen we maxima tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer. Het kwik kan dan klimmen tot 31 graden. In het binnenland kunnen dan enkele stapelwolken ontstaan.
1: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
2: Dit is Hit Riders.
3: Your looks the evergreen.
2: Met Mark Bridouet.
4: De enige echte.

Toen begin jaren 80 de hoogtijdagen van de NOS-hoedels voorbij waren, pakte ze verrassend uit met Chain Reaction, een nummer dat ze ging lenen bij de gebroeders Gibb, juist ja, de Bee Gees. Die hoefden intussen niets meer te bewijzen. Die hadden een deel van de 60's plat gewalst met hun hits, tot het begin jaren 70 leek alsof hun inspiratie was opgedroogd. Niets bleek minder waar, want in 78 pakten ze uit met dit.

John Travolta die trok visueel alle aandacht naar zich toe in de film Saturday Night Fever, maar muzikaal ging alle eer naar de Bee Gees, die instonden voor de soundtrack met eruit als hoogvlieger Stayin' Alive. We blijven ook nog even, toch zeker nog ruim drie kwartier met Hitwaarders. En wie ook van plan zijn te blijven, zijn Danny Klein en Vaya Con Dios.

een beetje geïnspireerd door de disco en het Barry White geluid van de 70s. Vaya con Dios, stay with me. Dat beloof ik, dat doen we ook. Radio Ludo, elke dag van de partij, 7 dagen op 7. En dat er nog eens de klok rond. En je kan ons niet alleen thuis op je FM-radio beluisteren of je DAB+, maar ook via streaming. En dat wereldwijd, www.radioludo.be. We hebben via die weg al 100 luisteraars in het land van Trump. In Amerika dus, we kunnen dat checken. Have a nice day over there. Al ga ik toch wat tegendraads een Franse plaat draaien. We draaien nu eenmaal meertalig hier bij Radio Ludo.

0: hits en more.
1: De sfeer zoals toen.
2: Het geluid en de techniek van nu.
1: Via internet is dit Radio.

komt oorspronkelijk uit Frankrijk, tussen Je t'aime van Shake, hier in een versie van bij ons, Gary Hager, You Know I Love You. Dat weet ik niet, hè, maar als hij het zingt zal dat wel. Ik wil hem gerust op zijn woord geloven. Dat moet ook, want anders geraken we niet ver. Jij moet ons dan ook geloven dat we hier bij Radio Ludo niet stilzitten en aan de weg blijven timmeren, waarover een van de volgende weken meer. Blijf goed luisteren. Blijf ons ook volgen op Facebook. Dan weet je wat we allemaal van plan zijn.

Voilà, bewijs dat we meer dan zomaar meertalig zijn qua muziekkeuze. Uit Duitsland, Juliane Werding, Stimme im Wind. Ik moet opletten, want anders struikel ik erover. Maar ik heb onze vergeetkoffer tot hier gesleurd. Een koffer met daarin zo goed als vergeten singles, of toch tenminste platen die minder aan de bak komen. Tot die tijd, als een soort muzikaal bruggetje, Dean Martin, Everybody Loves Somebody.

weer zo, dat vergeten platen, die ritmisch wat bij elkaar aanleunen. Cher, in een soort Phil Spector-stijl, Dream Baby, met nadien The Globetrotters' Rainy Day Bells, een song geschreven door de man die het ook zelf op plaat zette, Neil Sedaka.

Opgedragen aan zijn vriendinnetje Carole King, Neelt Sedaka ook Carole. Ben je in de mood voor wat rock'n'roll? Maar dan van die echte. Beide songs geschreven door Chuck Berry, maar die hoeft niet mee te doen deze keer. Die of zijn erfgenamen mogen auteursrechten innen. Zometeen The Beatles, maar eerst is hier de man die nog vaak met Chuck Berry op het podium heeft gestaan, Jerry Lee Lewis.

Jawel, ook van de hand van Chuck Berry, rock and roll music, The Beatles. Ik weet niet of Chris en Koen Wouters goed op de hoogte zijn van de pure rock and roll. Koen is van het jaar 67. Toen lag de eerste golf van de rock and roll al 10 jaar achter de rug. Maar goed, je hoort zo aan hun muziek dat ze weten waar Abraham de Mosterd vandaan haalde. Dit komt alvast uit hun allereerste album.

daarmee zijn we in de ethisch aanbeland en blijven we onze moedertaal koesteren. Tegenwoordig wordt haast nog uitsluitend in Vlaanderen gescoord met Nederlandstalige liedjes. Denk maar aan Marnix, Aaron, Camille en Pommelien. Ooit was dat anders, maar in de jaren 80, ook al primeerde toen de Engelse taal in de hitlijsten, er waren een aantal artiesten die bleven dweven in onze moedertaal.

0: door de zon.
1: Wat was dat een hit, zeg, uit 88, René Froger. In eigen huis, alles kan een mens gelukkig maken, opgenomen met dank aan de jongens en de steun van het goede doel die dat nummer ook schreven. En zij zelf, het goede doel dus, wisten ons land te charmeren met een liedje waarin België de boventoon voert. Ja.

snel dankjewel zeggen en afspraak maken voor morgen vroeg van 10 tot 12. Dan muziek met een strikje, oftewel 2 uur siesta. Dus tot de volgende.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het koppel dat maandagavond thuis was gevonden in hun woning in Brugge is gestorven aan een overdosis, dat schrijft het laatste nieuws. Nadat de vrouw die als huishoudhulp werkte niet op haar werkplek was verschenen, was er alarm geslagen. Het koppel is daarop thuis gevonden door een van hun vier kinderen. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Het onderzoek heeft geen sporen van geweld aangetoond. Het parket in Antwerpen opent nu toch een opsporingsonderzoek naar twee huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb en intussen zelf hun huur niet betaalden. Zo konden ze jarenlang van woning naar woning trekken. De eigenaars van de betrokken panden verloren duizenden euro's en bleven soms ook met aangerichte schade zitten. Meerdere gedupeerden hadden een klacht ingediend bij de politie. Na Frankrijk staan vakantiegangers nu ook in Spanje voor een race om afgesloten stranden door de opmars van het Portugees oorlogsschip. Een gevaarlijke soort kwal met lange tentakels. Daar zit een gif in dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en ernstige gevolgen kan hebben. In Saint-Sébastien in Baskeland zijn de meeste strandzones gisteren dichtgegaan nadat op één dag 120 mensen verzorging nodig hadden na contact met de kwal. De soort voelt zich deze zomer opvallend thuis in Atlantische wateren. En Elise Mertens is uitgeschakeld op haar hardcore-toernooi van Toronto in Canada. In de eerste ronde moesten ze de duimen leggen voor de Japanse Naomi Osaka, nummer 11 van de wereld. Mertens verloor in twee sets, 6-1 en 6-2. In het dubbeltoernooi is ze nog wel in de running met haar Russische partner. Toronto is voor Mertens het eerste toernooi sinds Wimbledon. Het is flink warmer vanaf vandaag met opnieuw code geel voor het hele land tot donderdag. Vandaag 26 aan zee tot 29 graden elders. Morgen piekt het kwik alweer tot 31 graden in het zuiden en het centrum.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondagvoormiddag. Enkel maandagvoormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
3: Oh, zeg schat. Heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
4: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
3: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
5: Schat, dat is een goed gedacht.
6: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

Soms betrap ik jou terwijl je voor de spiegel zit. Dan lees ik jouw gedachten en de angst voor wat je ziet. Je hand strijkt door je haren, hou dan stil bij jouw gezicht. En dan opeens, door de juiste inval van het licht. Dan zie ik plots het meisje waarop ik sta.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het koppel dat maandagavond thuis was gevonden in hun woning in Brugge is gestorven aan een overdosis, dat schrijft het laatste nieuws. Nadat de vrouw die als huishoudhulp werkte niet op haar werkplek was verschenen, was er alarm geslagen. Het koppel is daarop thuis gevonden door een van hun vier kinderen. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Het onderzoek heeft geen sporen van geweld aangetoond. Het parket in Antwerpen opent nu toch een opsporingsonderzoek naar twee huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb en intussen zelf hun huur niet betaalden. Zo konden ze jarenlang van woning naar woning trekken. De eigenaars van de betrokken panden verloren duizenden euro's en bleven soms ook met aangerichte schade zitten. Meerdere gedupeerden hadden een klacht ingediend bij de politie. Na Frankrijk staan vakantiegangers nu ook in Spanje voor een race om afgesloten stranden door de opmars van het Portugees oorlogsschip. Een gevaarlijke soort kwal met lange tentakels. Daar zit een gif in dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en ernstige gevolgen kan hebben. In San Sebastián in Baskeland zijn de meeste strandzones gisteren dichtgegaan nadat op één dag 120 mensen verzorging nodig hadden na contact met de kwal. De soort voelt zich deze zomer opvallend thuis in Atlantische wateren. En Elise Mertens is uitgeschakeld op haar hardcore toernooi van Toronto in Canada. In de eerste ronde moesten ze de duimen leggen voor de Japanse Naomi Osaka, nummer 11 van de wereld. Mertens verloor in twee sets, 6-1 en 6-2. In het dubbeltoernooi is ze nog wel in de running met haar Russische partner. Toronto is voor Mertens het eerste toernooi sinds Wimbledon. Het is flink warmer vanaf vandaag met opnieuw code geel voor het hele land tot donderdag. Vandaag 26 aan zee tot 29 graden elders. Morgen piekt het kwik alweer tot 31 graden in het zuiden en het centrum.

0: Kleedtiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleedtiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Meer dan de helft van de Belgen die vorig jaar hun werkloosheidsuitkering verloren, klopt nu aan bij het OCMW voor een leefloon. In Limburg liggen die cijfers opvallend lager. En net dat baart de gemeenten zorgen. Ze vrezen dat heel wat mensen geen hulp vragen en onder de radar verdwijnen. Tegelijk stijgt de werkdruk voor maatschappelijke werkers. Verschillende OCMW's verwachten dat de toestroom de komende maanden nog verder zal toenemen. Hoor je dit weekend luide knallen in de buurt van Herkenrode of Kermt? Wel, dan hoef je niet te schrikken. Daar wordt de historische slag bij Kermt uit 1831 nagespeeld. 80 reenactors uit binnen- en buitenland doen mee aan het spektakel. Tijdens de voorstelling worden honderden saluutschoten gelost met zwart kruid. Dat zorgt voor veel rook en flink wat lawaai. De organisatie heeft de buurt daarom op voorhand gewaarschuwd. Vandaag wordt het alweer gevoelig warmer. We kunnen in Limburg maxima tussen 28 en 30 graden Celsius verwachten. Er staat amper een zuchtje wind, waardoor de warmte goed voelbaar zal zijn. Buien, wel, die blijven ver uit de buurt.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchtere en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012-69-0044. Of kijk op wopa.be.
4: You know what?

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het koppel dat maandagavond thuis was gevonden in hun woning in Brugge is gestorven aan een overdosis, dat schrijft het laatste nieuws. Nadat de vrouw die als huishoudhulp werkte niet op haar werkplek was verschenen, was er alarm geslagen. Het koppel is daarop thuis gevonden door een van hun vier kinderen. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Het onderzoek heeft geen sporen van geweld aangetoond. Het parket in Antwerpen opent nu toch een opsporingsonderzoek naar twee huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb en intussen zelf hun huur niet betaalden. Zo konden ze jarenlang van woning naar woning trekken. De eigenaars van de betrokken panden verloren duizenden euro's en bleven soms ook met aangerichte schade zitten. Meerdere gedupeerden hadden een klacht ingediend bij de politie. Na Frankrijk staan vakantiegangers nu ook in Spanje voor een race om afgesloten stranden door de opmars van het Portugees oorlogsschip. Een gevaarlijke soort kwal met lange tentakels. Daar zit een gif in dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en ernstige gevolgen kan hebben. In Saint-Sébastien in Baskeland zijn de meeste strandzones gisteren dichtgegaan nadat op één dag 120 mensen verzorging nodig hadden na contact met de kwal. De soort voelt zich deze zomer opvallend thuis in Atlantische wateren. En Elise Mertens is uitgeschakeld op haar hardcore-toernooi van Toronto in Canada. In de eerste ronde moesten ze de duimen leggen voor de Japanse Naomi Osaka, nummer 11 van de wereld. Mertens verloor in twee sets, 6-1 en 6-2. In het dubbeltoernooi is ze nog wel in de running met haar Russische partner. Toronto is voor Mertens het eerste toernooi sinds Wimbledon. Het is flink warmer vanaf vandaag met opnieuw code geel voor het hele land tot donderdag. Vandaag 26 aan zee tot 29 graden elders. Morgen piekt het kwik alweer tot 31 graden in het zuiden en het centrum.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Hasselt start met een nieuw systeem van budgethuren. Dat is bedoeld voor mensen die niet in aanmerking komen voor een sociale woning, maar ook de gewone huurprijzen moeilijk kunnen betalen. In Keuringen komen 7 appartementen beschikbaar en de huurprijs ligt 15% onder de marktprijs. De stad wil zo meer mensen aan een betaalbare woning helpen. Later volgen ook nieuwe budgetwoningen in de Parkwijk. Lokale politiezones mogen voortaan ook actief zijn op TikTok. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quetin beslist. Weliswaar onder strikte veiligheidsvoorwaarden. Zo moet de app gebruikt worden op een apart toestel dat geen verbinding heeft met het politienetwerk. Via TikTok wil de politie jongeren beter bereiken met preventietips over verkeer, drugs en cybercriminaliteit. De politiezone Lanaken Maasmechelen gebruikt het platform nu al met succes. Vandaag wordt het alweer gevoelig warmer. We kunnen in Limburg maxima tussen 28 en 30 graden Celsius verwachten. Er staat amper een zuchtje wind, waardoor de warmte goed voelbaar zal zijn. Buien, wel, die blijven ver uit de buurt.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
3: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
2: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
4: Schat, dat is een goed gedacht.
5: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Geniet van je dag.
2: Charleroi is de mijnramp herdacht in deelgemeente Marcinelle, vandaag exact 70 jaar geleden. Premier De Wever plaatste ook een videoboodschap op X ter nagedachtenis aan de 262 slachtoffers. Al hun namen zijn voorgelezen tijdens de plechtigheid. De arbeiders kwamen om nadat in de mijn Bois du Casier brand was uitgebroken. Ruim de helft van de doden waren Italianen. Vanmorgen was er ook nog een opstootje met een groepje antifascistische activisten. Zij protesteerden tegen de komst van enkele uiterst rechtse Italiaanse politici naar de herdenking. In Dendermonde is vanmiddag een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de N41. Om een nog onbekende reden week zijn wagen van de weg af en belandde tegen een verlichtingspaal. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Bij de aanrijding waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse Senaat heeft Todd Blanche benoemd tot nieuwe minister van Justitie. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump. Hij verdedigde hem onder andere in de zaak rond het zwijggeld voor pornoactrice Stormy Daniels. Blanche is ook door Trump zelf voorgedragen. Hij was de voorbije maanden al interim minister van Justitie sinds het ontslag van Pam Bondi. Critici hekelen het feit dat Trump opnieuw een vrouw in zijn kabinet door een man vervangt. In de Tour de France Femme is uitredend winnares Pauline Ferrand-Prévot niet meer aan de start gekomen van de voorlaatste etappe. De Française vond al de hele week niet de beste benen en was naar een 14e plaats in de stand gezakt, op bijna een kwartier van gele trui Nuit-à-Dôme. Volgens haar ploeg is Ferrand-Prévot afgelopen nacht geveld door ziekte. Warm en op sommige plaatsen zwoel weer. Aan zee 26 graden, in de rest van het land net geen 30 graden. Morgen halen we 31 in het centrum en de Ardennen. Code geel is voor het hele land van kracht tot donderdag.
0: Dit is Hit Riders.
1: Your leukste evergreens.
0: Met Mark Bridouet.
3: De enige echte.
1: Geniet.

Vandaag heb ik zin om niet zomaar draadloos, ik bedoel zonder een rode draad, aan onze Edwardes te beginnen. Het mag een beetje thematisch, in die zin dat ik de platen onderling aan elkaar ga linken. Je hoorde daarnet Huey Lewis en een News Little Pretty One. En omdat tegenwoordig alles mega moet zijn, super, keigoed en weet ik wat, in scherp contrast daarmee, Bobby Goldsboro, Little Things. Oh ja, welkom trouwens bij Edwardes en bij Radio Nudo.

kennen we ook in een versie van Dave Barry, maar dit was de originele Little Things, Bobby Goldsborough. En ook al mag je tegenwoordig niemand meer sarcastisch en ironisch op zijn uiterlijk duiden, bodyshaming heet dat, bodybashing mag je het ook noemen, toch dit singeltje van Sonny & Cher, Little Man.

Uit de tijd dat ze nog getrouwd waren, Sonny & Cher, Little Man. Waarschijnlijk dacht Sonny Bono aan zichzelf toen hij dat nummer schreef, want hij was 1,65 meter groot. Ik blijf bij het thema klein, nu is niet qua lengtemaat, maar deze keer qua afstand. Ik haal ze met graagte nog eens uit onze discotheek Kokomo, A Little Bit Further Away, en dat mag je letterlijk nemen, want iets verderop hier staat onze Hitwaarders Jukebox, en dan weet je meteen wat er staat aan te komen.

Kan je nagaan hoe intelligent onze jukebox is? Je hoorde, Mark heeft het thema Little gekozen. Wacht, dan doe ik ook mee. Je hoorde daarnet Little Darling van The Diamonds, op de vocale hielen gezeten door Neil Sedaka, Little Devil. En als ik nu eens op zoek ga naar het tegenovergestelde, wat staat er tegenover klein? Groot natuurlijk. Tegenover little,

Hoe groter, hoe beter. Big Girls Don't Cry van Frankie Valiant in Four Seasons. Met vlak daarop André Brasseur, Big Fat Spiritual. Ik heb nu een slow klaar liggen. Je kan haast niet anders dan je partner erbij halen of iemand uit de buurt. Want hier is die super slow nog eens van

Jerry Jackson, een grotere eendagsvlieg dan we al kennen bestaat er niet, scoorde eenmalig met Tell a Johnny Said Goodbye. Nu is dat wat overdreven wat ik zei, want Jerry nam nadien nog een rist singles op, waaronder het ska-getinte Always, maar hoogvliegers werden het niet. Trouwens, na een tijdje zag de man het licht en ging de weg op van de gospel. Ik durf er donder op zeggen dat deze dame ooit bij haar thuis in de buurt begonnen is als zangeres in zo'n gospelkoor. Dat kan niet anders, je hoort dat meteen. Linda Carr.

kijken we even mee uit de Engelse bioscopen, begin jaren 60, de film Summer Holiday, met een getiteld song, gezongen door Cliff Richard. Even een lekkere brok Tamla Motown, alleen hebben we hier te doen met een cover. Marvin Gaye ging dit lenen bij The Drifters.

In 1961 scoorden de Drifters een lekkere hit met Some Kind of Wonderful, geschreven door Jerry Goffin en Carole King. Je hoorde de versie van Marvin Gaye. En wat is meer wonderful dan het hemeltje hierboven? Laat dat nu het thema zijn van de twee volgende singles. Even een kijkje nemen in het hiernamaals, of je erin gelooft of niet. Om te beginnen nog eens een keertje die hemeltse plaat van Tavares.

het beloofd, we geven hem toch. Na Tavares, the Angel Jones, heaven must have sent you. En hoe je het keert of draait, de hemel is het vaste adres van de engelen. Al lezen we in de Bijbel dat er ook engelen waren die zich liever van de schepper afkeerden en die engelen moesten ook een naam hebben, met voorop een zekere Satan, de duivel in hoogst eigen persoon.

Toileteren voor een bepaald soort vrouwen. Ze zien er lief uit, maar onderuit, niet te vertrouwen. You look like an angel, but you're the devil in disguise, vermomd als een duivel. Dat zong Elvis. En ook al moet ik opletten met programmeren, want ook daarin kan overdaad schade, toch vroeg ik me af of er ooit een groep bestaan heeft die het lef had om zich The Angels te noemen. En jawel hoor, hier zijn ze.

oeroude evergreen, opgepoetst door de Britse studiogroep Blue Haze, Smoke Gets in Your Eyes. En ik hoor je thuis al uit op zeggen, Brie Lou Witt, ga je daar ook al een nummer aan linken? Jawel, als ik eenmaal op dreef ben, kan ik me niet meer inhouden. We kijken samen pal in de ogen van The Boys Town Gang.

Boys Time Gang, Can't Take My Eyes Off of You, dat we herkennen met z'n allen in de hitversie van Andy Williams, maar in diens thuisland Amerika al eerder een hit voor Frankie Valli en de Four Seasons. Okidoki, het eerste deel hitwaarde zit erop, maar geen noten, zometeen nog een portie Golden Oldies, Evergreens en Classic Pop.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Geniet van je dag, Ludo.
2: In Charleroi is de mijnramp herdacht in deelgemeente Marcinelle. Vandaag exact 70 jaar geleden. Premier De Wever plaatste ook een videoboodschap op X ter nagedachtenis aan de 262 slachtoffers. Al hun namen zijn voorgelezen tijdens de plechtigheid. De arbeiders kwamen om nadat in de mijn Bois du Casier brand was uitgebroken. Ruim de helft van de doden waren Italianen. Vanmorgen was er ook nog een opstootje met een groepje antifascistische activisten. Zij protesteerden tegen de komst van enkele uiterst rechtse Italiaanse politici naar de herdenking. In Dendermonde is vanmiddag een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de N41. Om een nog onbekende reden week zijn wagen van de weg af en belandde tegen een verlichtingspaal. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Bij de aanrijding waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse Senaat heeft Todd Blanche benoemd tot nieuwe minister van Justitie. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump. Hij verdedigde hem onder andere in de zaak rond het zwijggeld voor pornoactrice Stormy Daniels. Blanche is ook door Trump zelf voorgedragen. Hij was de voorbije maanden al interim minister van Justitie sinds het ontslag van Pam Bondi. Critici hekelen het feit dat Trump opnieuw een vrouw in zijn kabinet door een man vervangt. In de Tour de France Femme is uitredend winnares Pauline Ferrand-Prévot niet meer aan de start gekomen van de voorlaatste etappe. De Française vond al de hele week niet de beste benen en was naar een 14e plaats in de stand gezakt, op bijna een kwartier van gele trui Nuit-à-Dôme. Volgens haar ploeg is Ferrand-Prévot afgelopen nacht geveld door ziekte. Warm en op sommige plaatsen zwoel weer. Aan zee 26 graden, in de rest van het land net geen 30 graden. Morgen halen we 31 in het centrum en de Ardennen. Code geel is voor het hele land van kracht tot donderdag.
3: En nu, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
0: Dit is Hit Riders.
4: Your leukste evergreens.
0: Met Mark Bridouet.
5: De enige echte.
4: Geniet.

Ja, dat wordt soms gezegd, hè. Als iemand slecht is in wiskunde, hij of zij kan amper tot 10 tellen. Deze meneer haalde nog net het cijfer 3, 1, 2, 3, Len Barry. Heb ik altijd een lekker ritme gevonden. Net zoals in dit nummer van The Archies.

daarmee zijn we goed op drijf op deze zaterdag. Ritmisch zowat in het kielzog van Len Barry, The Archies, Sugar Sugar. Puur een app, want hierop bestond die dance. Was een studioproject tegen de achtergrond van de animatiereeks The Archie Show. Ik verkoop ook show, al 3 jaar lang hier bij Radio Ludo, waar ik naast mijn taak als muziekcoördinator ook de jongen ben van het weekend. Het is 1 augustus, we snijden een nieuwe maand aan en het is, zoals je zal horen, nog volop zomer. In dit liedje dan toch.

Nog zo'n eendagsvlieg, maar niet eentje die ik ga doodmappen. Nee, nee, nee. Stoor ons niet, Mango Jerry in the Summertime. Vaak is het zo dat platen met een hoek af, die een beetje anders klinken dan de doorsnee, dat die het vaak goed doen in de hitlijsten. Neem nu de klassieker Summertime van George Gershwin, kent zoals iedereen, tot de volslanke Billy Stewart dacht, daar ga ik mijn tanden eens inzetten en het op een andere manier aanpakken. En kijk, dat werd een meer dan behoorlijke hit voor hem.

Dat wordt vaak beweerd, hè, dat er liedjes zijn die je niet stuk kan krijgen. Dit was er zo in, The Everly Brothers en hun onafscheidelijke Bird Dog. Zo te horen, niet zo goed getraind als de hond van daarnet, was Richard Penniman. Het kon voor hem niet gek genoeg, de man kon niet binnen de lijntjes kleuren. Niet qua uiterlijk en ook niet qua tekst. Want wat wil dit nu zeggen? Wababaloba blab bam boom.

Je hoorde het, hè. Voor een stevige dansante plaat heb je niet veel nodig. Een combo, een zanger en een degelijk nummer. Rock'n'roll van de bovenste plank, Tutti Frutti met Little Richard. De toekomst kan niemand voorspellen, maar dit weet ik zeker, zo zeker als 1 en 1, 2 is, in 2025 zal ik er niet meer bij zijn.

tweetal, Danny Zeiger en Rick Evans. Het was Rick die op de idee kwam van het nummer In the Year 2525. Hij attendeerde de mensen op de technologie die allemaal meer een plaats zou gaan opeisen en hij voorspelde in 1969 al, toen het nummer uitkwam, dat de mensheid geen lang leven meer beschoren is. Een pessimist, zou ik zeggen. Ik ga me nog eens inspannen. Ik ga er mijn koffer met vergeten of zo goed als vergeten singles bij halen. Die staat niet vlak naast me. Ik moet me verplaatsen. Geniet intussen nog even van dit, maar toch wel opvallend nummer van David McWilliams.

uit 1963, een wat ze noemen popcornnummer, Babs Tino. Dr. Jekyll en Mr. Hyde, met vlak daarvoor Michel Thor, Dans mes bras oublie ta peine. Dat lukte ook in de armen van Ludo, Radio Ludo moet ik zeggen. Volgende maand zijn we al 3 jaar in de ether. Ik weet nog goed dat ik de eerste vrijdag van die maand begon met mijn programma Hitwaarders. Inderdaad, toen op de vroege vrijdagavond, intussen verhuisd naar de zaterdag van 10 tot 12. Want op de vroege vrijdagavond presenteert nu Koen Baks Hallo Limburg. Trouwens, niet alleen dan, maar de ganse week van maandag tot en met vrijdag.

Geen onderwerp is de popmuziek vreemd. Zelfs een bushalte kan je in een liedje gieten. Bastop van de Hollies. Ik heb het ooit zelf meegemaakt toen ik eind jaren 60 naar het jazzfestival in Bilze trok. Toen was het ook hier in er als een hippie bij te lopen. Dat waren de hoogtijdagen van de flower power, van Love, Peace and Understanding. Een trend, een rage zal ik maar zeggen, toen overgewaaid vanuit San Francisco.

0: flauwe paddelen.
1: Ik durf het woord indaksvlieg al niet meer uit te spreken. Er zijn er aardig wat vandaag in onze hitwaardes gepasseerd. Eerlijk waar, dat is geen bewuste keuze. Toeval dus, al bestaat dat, naar het schijnt niet. Maar dat is die uitleg voor later, want hier zijn John Fred en zijn Playboy Band.

waren de meisjes in de 70s wel fan van de Bay City Rollers' Bye Bye Baby. Oorspronkelijk een hit voor, en daar zijn ze weer, Frankie Valli en Four Seasons. En het kan niet uitblijven of ook die jongens willen iets van zich laten horen.

Een soort bonke-bonke-versie van de Italiaanse Torniero van Isanto California, opnieuw verpakt, of aangepakt, klinkt beter, door de Duitse zanger Andreas Fuldra, 1000 Träume weit. Zo ver nu weer niet, maar morgen ben ik opnieuw de gast, hier bij Radio Ludo, dan van 10 tot 11 met CS-dag. Maak er nog een fijne dag van en sowieso, tot de volgende.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ongeveer 170.000 mensen zakten af naar Antwerpen voor de jaarlijkse Pride Parade. Dat is een nieuw bezoekersrecord. De kleurrijke optocht met de 33 praalwagens stond in het teken van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Naast het feestelijke karakter benadrukte de Pride ook het belang van zichtbaarheid, veiligheid en gelijke rechten voor de LGBTQ+-gemeenschap. Een meisje van 8 is in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in de problemen gekomen tijdens het spelen in de zwemvijver. Omstaanders merkten dat op en sloegen onmiddellijk alarm. Redders haalden het kind uit het water en startten meteen met de reanimatie. Het meisje kon snel opnieuw zelfstandig ademen. Ze werd voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. In Bulgarije is een drone ontploft vlakbij een belangrijke gaspijpleiding aan de grens met Roemenië. Er vielen geen gewonden en de pijpleiding bleef onbeschadigd. Volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie gaat het om een type drone dat vaak door Oekraïne wordt gebruikt, al is er geen bewijs dat het om een gerichte aanval ging. Er is een onderzoek gestart naar de herkomst van het toestel. Intussen worden de veiligheidsmaatregelen in de regio aangescherpt. In Europa zijn al meer dan 240 besmettingen met het Westnijlvirus gemeld. De meeste gevallen komen uit Italië en Griekenland. Het virus wordt verspreid door muggen en duikt vooral op tijdens de zomermaanden. Meestal veroorzaakt het geen of slechts milde klachten, maar in uitzonderlijke gevallen kan je er wel ernstig ziek van worden. In de Tour de France Femme heeft Demi Vollering de 8e etappe gewonnen en meteen ook de gele leiderstrui veroverd. De Nederlandse plaatste in de finale een beslissende aanval op de laatste helling richting Nice en reed concurrente Katarzyna Niewiadoma uit het wiel. Lotte Kopecky liet zich opmerken door in de groep met de favorieten mee te gaan tot diep in de finale. Zij werd uiteindelijk 5e. Na een heldere en frisse nacht wordt het opnieuw zomers warm, met temperaturen die op veel plaatsen richting de 30 graden gaan. Ook begin volgende week blijft het droog, al wordt het even iets minder warm. Vanaf het midden van de week keert de echte zomer terug, met volop zon en maxima rond of boven 30 graden. En tegen het einde van de week klopt de ventilator weer overuren met tropische temperaturen tot 34 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ongeveer 170.000 mensen zakten af naar Antwerpen voor de jaarlijkse Pride Parade. Dat is een nieuw bezoekersrecord. De kleurrijke optocht met de 33 praalwagens stond in het teken van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Naast het feestelijke karakter benadrukte de Pride ook het belang van zichtbaarheid, veiligheid en gelijke rechten voor de LGBTQ+ gemeenschap. Een meisje van 8 is in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in de problemen gekomen tijdens het spelen in de zwemvijver. Omstaanders merkten dat op en sloegen onmiddellijk alarm. Redders haalden het kind uit het water en startten meteen met de reanimatie. Het meisje kon snel opnieuw zelfstandig ademen. Ze werd voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. In Bulgarije is een drone ontploft vlakbij een belangrijke gaspijpleiding aan de grens met Roemenië. Er vielen geen gewonden en de pijpleiding bleef onbeschadigd. Volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie gaat het om een type drone dat vaak door Oekraïne wordt gebruikt, al is er geen bewijs dat het om een gerichte aanval ging. Er is een onderzoek gestart naar de herkomst van het toestel. Intussen worden de veiligheidsmaatregelen in de regio aangescherpt. In Europa zijn al meer dan 240 besmettingen met het Westnijlvirus gemeld. De meeste gevallen komen uit Italië en Griekenland. Het virus wordt verspreid door muggen en duikt vooral op tijdens de zomermaanden. Meestal veroorzaakt het geen of slechts milde klachten, maar in uitzonderlijke gevallen kan je er wel ernstig ziek van worden. In de Tour de France Femme heeft Demi Vollering de 8e etappe gewonnen en meteen ook de gele leiderstrui veroverd. De Nederlandse plaatste in de finale een beslissende aanval op de laatste helling richting Nice en reed concurrente Katarzyna Niewiadoma uit het wiel. Lotte Kopecky liet zich opmerken door in de groep met de favorieten mee te gaan tot diep in de finale. Zij werd uiteindelijk 5e. Na een heldere en frisse nacht wordt het opnieuw zomers warm, met temperaturen die op veel plaatsen richting de 30 graden gaan. Ook begin volgende week blijft het droog, al wordt het even iets minder warm. Vanaf het midden van de week keert de echte zomer terug, met volop zon en maxima rond of boven 30 graden. En tegen het einde van de week klopt de ventilator weer overuren met tropische temperaturen tot 34 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.